Beautiful song, wonderful song, vertaald is na uit de film Zindagi, maar het werd een Queen of Melody. Let hem een geest kritieke beautiful avas me. Aglabayan, ik derde sabrawa bayan he. From the movie Zindagi, or sunan ik jaar he he, aap sabi ko. Suro ka baadsha, the king of melody. Padma Shri Muhammad Rafi Sahib Ji, Shankar Jai Kishan Kisaj aur Shailendra Ji ke likha hua aati sundar bayan ki humne jafana seekhi.

Sen auton tekee.

अभी आप सुन रहे थे, मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का, गपुची गपुची गम गम।

0: लाखों फरमाए हैं कि ले लो दुआएं माँ बाप की, भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता, भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन लेकिन असंभव को संभव जरूर से बना देता है। समय संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देता, समय संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देता, परंतु स्वभाव समझदारी सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देते हैं। पेश किया गया सुनने वालों फाउन रेडियो की डायरेक्शन स्टाफ पर्सनल और सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर और सभी सुनने वालों के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए ये भजन, ये स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम।
1: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de 6e dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Dit is Fahun Hindustani Radio.
1: Har ek kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-5-3-2-47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
8: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
8: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
8: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de 6e dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.

थक जा ए हवा, थम जा ए घटा। लता जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है मेरे प्यारे सुनने वालों। Expert was given fresh drink mark on seeker than what denken. Fresh drank lijkt onschuldig. We hebben het immers bijna allemaal in huis. Maar de gevolgen van onze gezondheid zijn veel ernstiger dan gedacht. Uit recent onderzoek blijkt dat suikerhoudende dranken wereldwijd jaarlijks verantwoordelijk zijn voor miljoenen nieuwe gevallen van diabetes en hart- en vaatziekten. Dat maakt ze een sluipend bedreiging voor onze gezondheid, waarschuwen wetenschappers. Schrikbarend cijfer, jaarlijks worden naar schatting 1,8 miljoen gevallen van type 2 diabetes en meer dan 1 miljoen gevallen van hart- en vaatziekten direct in verband gebracht met consumptie van suikerhoudende drankjes zoals cola, energiedrank en andere frisdranken. Suikerhoudende drankjes zorgen voor een steeds groter individueel gezondheidsrisico en creëren enorme druk op de wereldwijde volksgezondheid. Dat blijkt uit onderzoek. Maar wat maakt deze drankjes zo schadelijk? Is de vraag. Ze zitten vol met suikers en calorieën die nauwelijks verzadigen, waardoor je sneller te veel calorieën binnenkrijgt, legt meneer Brouwer uit. En dit vergroot de kans op overgewicht. De helft van de suiker in frisdrank is fructose, die grotendeels in de lever wordt verwerkt. Dit kan leiden tot leververvetting, wat het risico op diabetes en hart- en vaatziekten vergroot. Andere gezondheidsrisico's naast diabetes en hart-vaatziekten zijn er andere lange termijn gevolgen van het drinken van frisdrank. Meneer Brouwer geeft aan dat uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen die veel frisdrank consumeren vaker een verhoogd mannelijk hormoon hebben. U hebt het goed gehoord, lieve mensen. Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen die veel frisdrank consumeren vaker een verhoogd mannelijke hormonen hebben. Dit hormoon kan niet alleen bijdragen aan huidproblemen zoals buisjes, maar ook aan overbeharing en mogelijk vruchtbaarheidsproblemen. En daarnaast draagt de consumptie van suikerhoudende drankjes bij aan een verhoogde bloeddruk, wat het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Volgens meneer Brouwers ligt een deel van de oplossing bij onszelf, zeer zeker en volkomen eens met meneer Brouwer. De oplossing ligt zeer zeker aan onszelf. Bewustwording is hierin de eerste stap. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat suikerhoudende drankjes alles behalve gezond zijn. Toch is bewustzijn alleen niet genoeg. Veel mensen vinden deze drankjes gewoon lekker. En het is niet altijd makkelijk om de verleiding te weerstaan. Dat ook. Zeker niet in een omgeving
waarin we constant worden geconfronteerd met ongezonde keuzes. Daarom moet er ook op ander vlak iets gebeuren. En hij vervolgt: het liefst zouden fabrikanten van verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid nemen, maar vooral de overheid moet actie ondernemen. Zeer zeker, de overheid moet actie ondernemen. Hogere belastingen op frisdranken zijn bewezen effectief, zoals in Verenigde Koninkrijk, waar een suikerstalk werd ingevoerd. Hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. En dat leidde niet alleen tot minder consumptie, maar stimuleerde producten ook om gezonder alternatieven te ontwikkelen. En de opbrengsten van zo'n belasting kunnen worden geïnvesteerd in gezondheid. Gezondheidsinitiatieven, zoals het goedkoop maken van gezonde producten. Zo wordt gezond gedrag geloond en toegankelijk gemaakt. Zoals ook eerder gezegd, het begint ook aan onszelf. Begin aan onszelf. De oplossing ligt ook bij onszelf. Als we ook de kracht hebben om die dingen te vermijden, dan zullen de fabrikanten dat ook zelf inzien. U hebt het gehoord, hoe lekker het is, maar hoe schadelijk het voor ons eigen individuele gezondheid het ook brengt.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

Niks doen is een hele belangrijke bezigheid. Niks doen. Niks doen, je bestaat niet. Het bestaat niet. Maar toch is het wel nodig om een keertje niks te doen. Dan zal ik dan hierbij vertellen wat dat inhoudt. Het niks doen heel belangrijk is. Niks doen is een hele belangrijke bezigheid. Ik ken mensen die zeggen, ja, ik vind het zonde van de tijd. Ik vind het zonde van mijn tijd om niks te doen. Niks doen is zo belangrijk, mijn lieve mensen. Zeg het, zet het in je agenda. Maak afspraken met jezelf. U hebt het goed gehoord, maak afspraken met jezelf. Een paar keer per dag. Al is het maar 5 minuten niks doen. Een paar keer in de week een afspraak maken met jezelf.

voor iedereen klaar, behalve voor jezelf. Maak tijd voor jezelf. Maak tijd voor jezelf. Doe dat. Spreek het af. Doe. Doe voor mij. Doe het voor jezelf. Neem tijd voor jezelf. Ontspan. Beetje rust in je hoofd. Wat heel belangrijk is, een keertje gewoon niet bezig zijn met

al wel niks doen bestaat niet, want als u gaat zitten, het zitten is al iets doen. Het ademen is al iets doen, het kijken, het mediteren is al iets doen. Maar dan is dat voor uzelf, dat u zichzelf oplaat. Dat u dan energiek wordt voor uzelf. En wat ik al eerder zei, wij staan meestal of eerder klaar voor een ander dan voor zichzelf. Zelfliefde is heel belangrijk.

en zijn er andere mensen die daar geen last van hebben. Mensen die wel in staat zijn om vrijwel altijd alles te bereiken, wat ze willen. Wat is het verschil? Wat heb jij gedaan met je tijd? A good question. Wat heb jij gedaan met je tijd? Wat doe je met je tijd? Ga je wel zinvol en effectief om met je tijd? Of heb je altijd te weinig tijd? Of heb je geen idee? Of heb je geen idee wat je moet doen met je tijd? Maar we weten niet zo goed hoe.

Heel veel van ons weten niet hoe ze zinvol met hun tijd moeten omgaan. Het enige wat je hoeft te doen is beslissen wat je doet met de tijd die je is gegeven. U moet beslissing maken, zinvolle beslissing maken

bewaar wat fijn is, of het nu groot of heel klein is. Hou vast wat raakt. Hou vast wat raakt. Laat los wat niet gelukkig maakt.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0735322747। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het COBA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COBA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Muur. Plaats de kalender of klok nooit. Plaats de kalender of klok nooit op de zuidmuur. Zelf niet per ongeluk. Hou er rekening mee dat er geen afbeeldingen van agressieve dieren of verdrietige gezichten op de kalender mogen staan. Omdat dit soort afbeeldingen negatieve energie in huis verspreiden.

of achter de deur. Dit wordt niet als goed beschouwd voor de leeftijd van de gezin, voor de leeftijd van de gezinsleden. Jezebelle Ebi Kahim, de plaats de kalender altijd op de noordwest- of oostmuur. Plaats de kalender of klok nooit op de zuidmuur, zelf niet per ongeluk.

keuken. Kook altijd in een keuken die op het oosten of noorden gericht is. Dat u dan met uw gezicht naar het oosten of noorden staat. Kook altijd in een keuken die op het oosten of noorden gericht is. En het zout kan in een glazen pot in de keuken bewaard worden, waar je 2 kruidnagels aan toe kunt voegen.

0: वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege het toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Kalana jane uchnish, kalana jane jant, Sorsati Mata DJ, humko apni azirbaad. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज का समाचार आज का प्रोग्राम चलाना है आपके नाम आप जहां भी हो जिस हाल भी हो बस खुशहाल ही रहना यहां से हम शुरुआत करते हैं अपना प्रोग्राम तो दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग कितनी दिनों बाद हम चलाते हैं आओ देखा जाए दिस लास्ट भोजपुरी सॉन्ग फन ट्वी जैसन फीरन ट्विन

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's, omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.
5: Dosto, lovely song bajana, hamara kaam hai, lovely song bajana.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
3: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.
0: और आज भी आपको गुलाबी आंखें हम दिखाएंगे हमारे यारों।

0: और दोस्तों यहां तक था कुछ मॉरीशस का सॉन्ग, आपके हमाज फिर सुनाए हैं।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid.

state op olie inkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de FEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de FEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparend stabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de FEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de FEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt dat in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het Spaar- en Stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De FEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de FEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke instabiliteit. Dat zover een bericht uit Star News.

de ruzie mond uit in schietpartij tijdens bromfietsenrace op Zusterproject. Een bromfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geiersvliet is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat een slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsenrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

Tweeveld bericht voorgelezen over de SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SAD, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemt de SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLPIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AMLPIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AMLPIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijk hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB voor betere belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijke lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit staan is mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwaspartij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, bij duidelijkheid dan. Dus één pot nat. Hij doet het erger, veel erger dan president Santokki.
president Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki is de zaak opgeruimd. Daar komt er een NDP onder leiding van de tot 20 jaar. Onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordelen. En inmiddels op de vlucht overleden. Moordenaar deze Lane Boutse, mevrouw Simons. Die de zaak weer in de soep draait. En dan voelt ze SEOB een waarschuw. Maar ja, wat wil je? De wanpartij tikt macht niet. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven. Mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover. Een bericht is het daar nieuws. Voorzien van mijn commentaar.

dan volgde een gezonde stuk van de hand van John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het scheen positief beeld in één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niets hoeft te vrezen omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van de adviseur. Wie is de adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zou betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het justitieel interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het justitieel interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugshandel. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen omdat er onvoldoende bewijs was voor de aantijgingen. Desalniettemin vraag ik mij af welke deskundigheid de heer Mixon heeft om de minister van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezorgd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtslid af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld leggen van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan assisteem Kinky for True. Assisteem Comoro erg. Een ingezonde stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, assisteem Comoro erg. Assisteem Kinky for True. Maar ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Abis change your systeem toch. Dus wat wil je? Change your systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele. Een financiële crimineel. Benoemt de minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden, tot 20 jaar veroordeelde Desi Delano, moordenaar Desi Delano Boutersen. Ze heeft nooit excuses geboden voor die coup. Ze heeft nooit excuses geboden voor de moorden in december 82.
deze partij. Door deze partij waarvan zij tegenwoordig voorzitter is. Wat verwacht je anders? Als systeem staat changing, morgen voor voorman dit. Tot zover een bericht staan nu voorzien van mijn commentaar.

Europa bespreekt economische samenwerking met de Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid samenwerking. Volgens beide delegaties markeert de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties. De ontmoeting bevestigt volgens beide landen opnieuw het belang van constructieve dialoog, wederzijds respect en strategische samenwerking

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers- en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachtrij-chaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

Wereldpers kijkt ogen uit bij aankomst virusschip Hondius in Rotterdam. Dit is erg goed voorbereid. De komst van het virus, van virusboot Hondius maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het is dringend geblazen aan stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondius langzaam aanmeert aan de Kalandsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde mini-dorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondius. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, brachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondius, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken, van Duitse kranten en Amerikaanse televisiezenders tot Aziatische persbureaus. Journalisten uit de hele wereld reizen de afgelopen dagen naar de havens om verslag te doen van de aankomst. In aanloop naar het moment wilden ze van alles weten. Wanneer arriveert het schip en waar komt het te liggen? Maar ook waar kunnen we parkeren en mogen we droombeelden maken? Britse journalisten vroegen zelfs of ze een rondleiding op de Hondius konden krijgen. Burgemeester, om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Kalandsteiger, waar de Hondius maandagochtend rond 22:30 arriveerde. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Sung en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de landtong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een wasmachine, kookgelegenheid en een lunchset, zodat ze de komende dagen van de zon kunnen genieten. Via Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk, hebben ze internetverbinding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld videobellen met de thuisfront, maar ook met GGD-artsen die hun fysieke en mentale toestand voortdurend monitoren. De opvarenden hebben het virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden Hondius van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het algemeen dagblad.

Tijdens zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCI-kaart, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En, ook, heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover dit bericht.

Simons wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplan. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan dat volgens haar binnen 2 weken naar de Nationale Assemblee kan worden gestuurd. Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei, jongstleden, in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de communicatiedienst Suriname. Kijk als het bericht doorgaat. De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond. Een belangrijk onderdeel van het plan is de betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen. Om de kosten, om de kosten te drukken, wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn. Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid. Simons beschouwt dit jaar als de opstartfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen. Het bericht gaat verder. De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Tot zover een bericht uit waterkant.nl.

Castillo zegt, jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. VHP'er Johnny Castillo is afgelopen week formeel toegelaten als lid van de Nationale Assemblée Suriname DNA. Zijn geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij, Castillo, neemt de plaats in van de overleden Chanika Prasad Santokhi. Ik kom hier met de grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Ik kom niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat is Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens de verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder onderhouden. Harder werken, maar minder overhouden. Ja, dat is het. Mensen dus die harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. Ouderen die daar levenslang werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak. De politicus die uit het district Komwijne komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd, niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk. Ook als het politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen. Dat zal Sergio Castillo dus elke dag als DNA-lid bewijzen. We zijn benieuwd. Met de toelating van Castillo, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Adin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser merkte op dat gezien Castillo de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Komwijnen hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu 5 volksvertegenwoordigers stelt in de Nationale Assemblée, de DNA. Tot zover een bericht uit Waterknie. U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is, we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten, aldus Parmisser. VHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat met de toelating van Castillo de VHP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Castillo heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

Kambiel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem. Want, zegt hij, meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren. Volgens ABOP ondervoorzitter Madeleine Kambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen. Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Daarom noem ik een wet voor Ossobouw, zei Kambiel op DTV Express. Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennia lang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen, maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en landkansarmen nog altijd buiten bereik. Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US dollars of euro's, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD's. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen. Kambiel, kijk wat Kambiel doet hoor, want het valt hier uit. Kambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering Simons-Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen. De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten mensen zijn met veegeld. Er zijn ook personen die langer dan 5 jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen. Daarom vervoeren, want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid krijgt, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze allebei op manieren om aan geld te komen. Aldus de A-bobber, Kambiel.

Dat was een bericht uit waterkant.net met meneer Kambiel. Maar ik vind het vreemd, want meneer Kambiel is aapopper. Zijn partij aapop zit in de regering. Waarom pak je dan niet daaraan? Waarom begin je niet dat je, laat je je partij het aanpakken, meneer Kambiel? Dus dat is zo. Klets, meneer Kambiel. Tot zover. Dus het bericht uit waterkant.net. Ruimte Koel zegt, wij eisen rectificatie van minister Tsang. Parlementariër Kishan Ruimte Koel eist samen met buurtbewoners van Klevia een rectificatie van OERO-minister Steven Tsang. Bewoners van Klevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade omdat het slot en de taken van de sluis kapot gingen. Ruimte Koel, zelf ook bewoner van Klevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de Winswaard tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niks hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo'n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig is gewerkt. Terwijl er juist heel goed en rustig, even kijken, met hem is gesproken tijdens het feit toen de bewoners zogenaamd zouden ingrijpen. De sluiswachter heeft de deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal opengaan, wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie, zei Ruimte Koel op TBN. De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen 5 minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd. Foei, foei, minister Tsang, foei, foei, zijn je door. Meneer Tsang, het kan toch niet dat je zo liegt voor de hele wereld. Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Klevia onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hij zelf, de politicus, had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week. Klevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken, of dat maar slechts voor een uurtje deden, terwijl je per dag minimaal 8 uren kan openen, stelde hij. De VAP'er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jongsteden weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van de sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. En is daarbij wel een ander slot gekocht. Opvallend was wel dat bij omhoog trekken gebleken is dat die taken het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer dat de sluis niet open was. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

En nu ga ik naar het einde van de... van het nieuws. Met de koersen. Even kijken als ik ze kan vinden. De koersen van vandaag. Maandag 18 mei. Even kijken hoor. Het is moeilijk te gaan, maar ik hoop ze toch te vinden. Ja, ze zijn binnen. De koersen van maandag 18 mei. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, dus TUCHARWA US dollar, Gona Mama Panyifu Sanang, dan krijg je er 36,955 SD voor terug. Dus een US dollar verkoop aan de centrale bank van Suriname, krijg je 36,955 SD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 37,50 SD neertellen. Een US dollar kopen, buy one Yankee dollar, dan mama bij, krijg, moet je neerstorten, moet je neerleggen, 37,50 SD. Als je euro inlevert, verkoop aan de centrale bank van Suriname, krijg je 43,059 SD voor terug. Als je euro koopt, Taiwan bijgang, Europees money, dan moet je bij 43,766 SD. Dus een euro kopen, moet je neertellen, 43,766 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen moet je neertellen, 3750 SD, 3750 SD. Wil je 100 US dollars kopen, wil je 100 euro kopen, moet je neerleggen, 4376,60 SD. Wil je 100 euro kopen, moet je neertellen, 4376,60 SD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 18 mei. Ik heb een prachtige technische assistentie gehad van Adjes. Adjes, dankjewel. Ik zou zeggen, ga genieten van de dag. Brasse dinsdag, we meet woensdag.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's, omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट

0: Ahun Hindustani Radio.
1: Advocatun Kantor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duren langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

iya.

0: the queen of the rock and roll music from the Bollywood film industry, the one and only Asha Bhosle, di che beautiful avas me ti sundr beana srotaoni suna. दो मिनट बाकी है साथियों, 9 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, कहीं जाना मत। अरे बन यार,
1: je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge perioden duren langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। सुबह 9

0: Tutti full song sunai a persevico che abate parte di Queen of Melody the Great Lata G uit de film Raja Rani 1972 composed by Mahan Sangeet Kajori Lakshmikant Pyare Lao Alfa Zeta and Bakshi Jika. 10 minute baki hai 10 bajne mein saathiyo. तो अभी आप विज्ञापन सुनिए देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा तो स्टे ट्यून ऑन आप ही का तो आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है आफ्टर द ब्रेक कहीं जाना मत
1: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's, omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3252 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste 2 lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's, omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de SEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de SEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparenstabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de SEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de SEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het Spaar- en Stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De SEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de SEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke

Vreemde ruzie mond uit in schietpartij tijdens bromfietsenrace op Zusterproject. Een bromfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geiersvliet is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat een slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsenrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

Breivaart bericht voorgelezen over de SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SAD, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemt de SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLPIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AMLPIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AMLPIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijke hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB voor betere belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijk lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit staan is mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwas partij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, bij duidelijkheid dan. Dus één pot nat. Hij doet het erger, veel erger dan president Santokki. President
Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki is de zaak opgeruimd. Daar komt er een NDP onder leiding van de tot 20 jaar. Onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordelen. En inmiddels op de vlucht overleden. Moordenaar deze Lane Boutse, mevrouw Simons. Die de zaak weer in de soep draait. En dan voelt ze SEOB een waarschuw. Een waarschuw. Een taalwaarschuw. Maar ja, wat wil je? De wanpartij tikt macht niet. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven. Mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover. Een bericht uit het Taalnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

dann folgte ein gesundes Stück von der Hand von John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het is geen positief beeld. In één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niets hoeft te vrezen, omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van de adviseur. Wie is de adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zou betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het Justitieel Interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het Justitieel Interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugshandel. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen, omdat er onvoldoende bewijs was voor de aantijgingen. Desalniettemin vraag ik mij af welke deskundigheid de heer Mixon heeft om de minister van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezorgd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtslid af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld leggen van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan assisteem Kinky voor True. Assisteem Comoro erg. Een ingezonden stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, assisteem Comoro erg. Assisteem Chinky voor True. Maar ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Maar is dat change your systeem toch? Dus wat wil je? Change your systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele. Een financiële crimineel. Benoemt de minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden tot 20 jaar veroordeelde Desi Delano, moordenaar Desi Delano Boutersen. Ze heeft nooit excuses geboden voor die coup. Ze heeft nooit excuses geboden voor de moorden in december 82
waarvan zij tegenwoordig voorzitter is. Wat verwacht je anders? Als systeem staat changing, morgen voor voerman dit. Tot zover een bericht staan nu voorzien van mijn

Alfa bespreekt economische samenwerking met de Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouwva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouwva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid samenwerking. Volgens beide delegaties markeert de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouwva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties. De ontmoeting bevestigt volgens beide landen opnieuw het belang van constructieve dialoog, wederzijds respect.

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers- en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachttijdchaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

Wereldpers kijkt ogen uit bij aankomst via schip Hondius in Rotterdam. Dit is erg goed voorbereid. De komst van het virus van virusboot Hondius maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het is dringend geblazen aan stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondius langzaam aanmeert aan de Kalandsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde minidorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondius. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, wachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondius, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken, van Duitse kranten en Amerikaanse televisiezenders tot Aziatische persbureaus. Journalisten uit de hele wereld reizen de afgelopen dagen naar de havens om verslag te doen van de aankomst. In aanloop naar het moment wilden ze van alles weten. Wanneer arriveert het schip en waar komt het te liggen? Maar ook waar kunnen we parkeren en mogen we droombeelden maken? Britse journalisten vroegen zelfs of ze een rondleiding om de Hondius konden krijgen. Burgemeester, om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Kalandsteiger, waar de Hondius maandagochtend rond 22:30 arriveerde. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Tseng en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de landtong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een wasmachine, kookgelegenheid en een lunchset, zodat ze de komende dagen van de zon kunnen genieten. Via Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk, hebben ze internetverbinding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld videobellen met de thuisfront, maar ook met GGD-artsen die hun fysieke en mentale toestand voortdurend monitoren. De opvarenden hebben het virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden de Hondius van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het algemeen Dagblad.

Tijdens zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCI-kaart, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En, ook, heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover dit bericht.

Simons wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplan. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan dat volgens haar binnen 2 weken naar de Nationale Assemblee kan worden gestuurd. Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei, jongstleden, in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de communicatiedienst Suriname. Kijk als het bericht doorgaat. De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond. Een belangrijk onderdeel van het plan is de betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen. Om de kosten, om de kosten te drukken, wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn. Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid. Simons beschouwt dit jaar als de opstartfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen. Het bericht gaat verder. De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Tot zover een bericht uit waterkant.nl.

Castillo zegt, jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. VAP'er Johnny Castillo is afgelopen week formeel toegelaten als lid van de Nationale Assemblée Suriname DNA. Zijn groepsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij, Castillo, neemt de plaats in van de overleden Chanika Prasad Santokhi. Ik kom hier met de grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Ik kom niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat is Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens de verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder onderhouden. Harder werken, maar minder overhouden. Ja, dat is het. Mensen dus die harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. Ouderen die daar levenslang werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak. De politicus die uit het district Komwijne komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd, niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk, ook als het politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen. Dat zal Sergio Castillo dus elke dag als DNA-lid bewijzen. We zijn benieuwd. Met de toelating van Castillo, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Adin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser merkte op dat gezien Castillo de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Komwijnen hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu 5 volksvertegenwoordigers telt in de Nationale Assemblée, de DNA. Tot zover een bericht uit Waterknie. U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is, we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten, aldus Parmisser. VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat met de toelating van Castillo de VAP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Castillo heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving. Aldus Gayadin.

van Biel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem. Want, zegt hij, meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren. Volgens APOP ondervoorzitter Madeleine Scambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen. Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Daarom noem ik een wet voor Ossobouw, zei Scambiel op DTV Express. Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennia lang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen, maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en landkansarmen nog altijd buiten bereik. Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US dollars of euro's, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD's. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen. Scambiel, kijk wat Scambiel doet hoor, want het valt hier uit. Scambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering Simons-Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen. De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten mensen zijn met veegeld. Er zijn ook personen die langer dan 5 jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen. Daarom vervoeren, want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid krijgt, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze allebei op manieren om aan geld te komen. Aldus de A-popper, Scambiel.

het waterkant.net met meneer Kambiel. Maar ik vind het vreemd, want meneer Kambiel is aapopper. Zijn partij aapop zit in de regering. Waarom pak je dan niet daaraan? Waarom begin je niet dat je, laat je je partij aanpakken, meneer Kambiel? Dus dat is zo, klets je klets, meneer Kambiel. Tot zover. Dus het bericht uit waterkant.net. Te Koel zegt, wij eisen rectificatie van minister Tsang. Parlementariër Kishan Ramtekul heeft samen met buurtbewoners van Clevia een rectificatie van OERO-minister Steven Tsang. Bewoners van Clevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade omdat het slot en de taken van de sluis kapot gingen. Ramtekul, zelf ook bewoner van Clevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de winstwaard tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niks hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo'n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig is gewerkt. Even kijken, met hem is gesproken tijdens het feit toen de bewoners zogenaamd zouden ingrijpen. De sluiswachter heeft de deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal open gaan, wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie, zei Ramsekoel op TBN. De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen 5 minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd. Foei, foei, minister Tsang, foei, foei, zijn je door, meneer Tsang. Het kan toch niet dat je zo dicht voor de hele wereld. Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Clevia onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hij zelf, de politicus, had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week. Clevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken, of dat maar slechts voor een uurtje deden, terwijl je het per dag minimaal 8 uren kan openen, stelde hij. De VAP'er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jongsteden weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van het sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. En is daarmee wel een ander slot gekocht. Opvallend was wel dat bij omhoog trekken gebleken is dat die taken het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer dat de sluis niet open was. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

En nu ga ik naar het einde van de van het nieuws met de koersen. Even kijken als ik ze kan vinden. De koersen van vandaag, maandag 18 mei. Even kijken hoor, het is moeilijk te gaan, maar ik hoop ze toch te vinden. Ja, ze zijn binnen. De koersen van maandag 18 mei. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Tijuana US dollar, Kona Mama Panyifu Sonang, dan krijg je er 36,955 SD voor terug. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 36,955 SD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 37,50 SD neertellen. Een US dollar kopen, buy one Yankee dollar, dan Mama Panyi, moet je neerleggen 37,50 SRD. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,059 SRD voor terug. Als je euro koopt, Taiwan Baiwang, Europees money, dan moet je bij 43,766 SRD. Dus een euro kopen, moet je neertellen 43,766 SRD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen moet je neertellen 3750 SRD. 3750 SRD. Wil je 100 US dollars kopen, wil je 100 euro kopen, moet je neerleggen 4376,60 SRD. Wil je 100 euro kopen, moet je neertellen 4376,60 SRD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 18 mei. Ik heb een prachtige technische assistentie gehad van Rajesh. Rajesh, dankjewel. Ik zou zeggen, ga genieten van de dag.